Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand

0: me. Big Daddy Weave met Love Come to Life, voor dit Third Day met You Are So Good to Me. Net na 8 ons sonoggend oordenking, ons tema vanoggend is jou optrede 'n getuienis van God se krag. En ons skriflesing kom uit Rigters 4 vanaf vers 4 tot 9.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Dit was Bethel Music met One Thing Remains en voor dit met Redman, We Shall Not Be Shaken. Baie keer voel het mos of ons bid, maar het voel of ons gebed nie krag het nie. Somtijds voel het ook dat ons nie weet wat om te bid nie. Maar een ding moet ons weet, God hoor elke gebed. En ons hoef nie te bekommer te wees as ons nie die woorde het nie. Jy hoef nie altyd die regte woorde te hê nie. Want God verstaan ons harte. Is dit nie bemoedigend nie?

0: van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/ SAFM News.

0: Dit was manne wat glo met kreet van geloof, wat die einde van ons eerste uur van saamkuier beteken. Tyd loop daar maar vinnig. Maar ek is Johan Lerm, ek is nog 2 ure in jou geselskap.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 uit

van sy hart. Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Dit was Megan Woods met Prayer and the Bible voor dit Rian Ungerer. Hou vas aan God. Wat beteken het om nederig te wees? Hinckley skryf, nederigheid beteken dat ons nie hier op aarde is om te sien hoe belangrik ons kan wees nie, maar om te sien hoeveel verskil ons in die lewens van ander kan maak.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Lia met jou liefde, dis 9 Augustus 2026, ook dan Nasionale Vrouedag wat gevier word. En kom ons kyk na ons andere internasionale dag wat ons dan so vier op 9 Augustus, dis Melon Day, dan ook National Book Lovers Day, National Rice Pudding Day, Hold Hands Day en National Passion Fruit Day. Dan die weke vanaf 3 tot 9 Augustus, Simplify Your Life Week, 1 Augustus tot 13 September, kry Fish Party, Big Butterfly Count, 17 Juli tot 9 Augustus, en National Marine Week, wat dan ook vandag afgeëindig word. Dan staan Augustus maand ook bekend vir National Minority Donor Awareness Month, National Breastfeeding Month, en National Peach Month, National Dog Month, en ook National Road Victim Month. So deur voorsorgmaatreëls toe te pas en bewus te wees van veiligheid, kan ongelukke aansienlik verminder, lewens gered en veilige reis vir almal verseker word.
1: 90.1 SFM

0: op neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Welkom terug, ons het geluister na Ruan Josh met Ek Wil Lewe en Sharanay met Een Keer en Neon Dreams met Shape of My Mind. Is Miles Smith met Nice to Meet You.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jeno 4.1 SFM.

Max McNown met Love I Got Left, en voor dat Piet Pompies met Fine Dance, of Fine Boss, die dans remix, en voor die break, Zach and George met Colder A Day. Hier is Tay met Ek Deer Jou.

0: party. Welkom ons laaste uur van saam kuier. Ek's nog so uur saam met julle, so wat ek gesê het, en dan vat Anton Treuer net oor by my. Ons het musiek van Dewald Dippenaar, Dewald Gous, Ben Heinau, Willem Botha en nog so 'n paar ander. So kom ons gaan aan met dit. Dewald Dippenaar, Heinau en een uit 'n miljoen.
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

ek nou lekker paar aanhalings. Ons vat hier een van Charleston Horton. Charles Horton, Cooley het gesê, "Our individual lives cannot generally be works of art unless the social order is also." Dan sê William Wordsworth wat gesê, "The ocean is a mighty harmonist." En harmonie. En dan die laatste een is Hesworth wat gesê, "Do not let a flattering woman coax and wheedle you and deceive you. She's after your barn." Jy is versigtig. Ja, sy wil die stoorkamer van jou hê. Volgende is het liefdes wenresep.

voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand vervoer. Sy het sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf, jy verblei my met die kudders van jou lyf.